Tiringi Lingxi So Qi Zhi Le Zhen Dong Yu. Qiu Zui Dun Bu Ne Ge Bu Pa La, Ge Ke Bi Ji Ju Ge Yi Ge Si Dun Le Zhen Dong Yu. Qiu Zui Jiao Song Ne Ju Bi Pa La, Mi Ri Yang Ye Xie Bi Ri Ze Le Zhen Dong Yu. Qiu Zui Ju Bu Ne Ju Bi Pa La, Kam Ge Qiu Du Le Zhen Dong Yu. Qiu Zui Ju Bu Ne Jiong Ni Bi Pa La, Am Ge Qiu Du Le Zhen So Dong Yu. Qiu Zui Jiao Song Ne Ju Bi Pa La, Lop Zhong Ge Tu Cui Ji Bi Le Zhen Dong Yu. Qiu Zui Jiao Bu Ne Ni Shu Bi Pa La, Kam Ge Qiu Du